veel depressies, zwaaien ze me zaten. Blokkus zit zitten, mijn zweet zit te zaten. Een kamer depressies, zwaaien ze me zaten.